0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinkstu. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinkstu. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Bourey en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en waarschuwt voor tol bij afsluiting. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 gemist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Bourij en Al-Mawasi. Israël noemt de journalist een Hamas-terrorist. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam. Mogelijk biedt hij excuses aan voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen en onder erbarmelijke omstandigheden werden gehuisvest. De ceremonie is live te volgen vanaf kort over 1 's middags. Daisy Moore is sinds 2019 NOS-correspondent in het Midden-Oosten en woont al ruim 20 jaar in Beirut. Ze werkt samen met cameravrouw Edmee van Rijn en bezoekt risicovolle gebieden. Moore geniet van haar werk en de unieke toegang die zij als vrouw krijgt. Het Israëlische leger bezet inmiddels meer dan 60% van de Gazastrook en premier Netanyahu wil doorgaan tot ze 70% in handen hebben. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Magatsi leven in angst door de verschuivende grenzen en schietpartijen. Mensenrechtenorganisaties spreken van etnische zuivering. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp. Omroep.

Goedemorgen luisteraars, wij heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 9:30 hopen we rechtstreeks de morgendienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. En uiteraard heten wij ook de mensen die thuis meekijken of meeluisteren van harte welkom. Ook gasten in ons midden begroeten wij hartelijk. We hopen dat u zich thuis voelt in onze doopsgezinde gemeente. Vanmorgen is dominee Everts, ik weet niet waar die zit. Ja, achteraan. Voorganger in de doopsgezinde gemeente in Groningen in ons midden. U bent mede-organisator van de jongerenreis vanuit Indonesië naar Nederland. En mocht er vragen zijn, leven binnen de gemeente, dan kunt u straks bij de koffie bij hem terecht. Vanmorgen gaat voor dominee Snijders in de dienst met als thema: wat is mijn roeping? We zijn benieuwd naar wat God u op het hart heeft gegeven om met ons te delen. En namens de gemeente wensen wij u daarbij Gods zegen. De kinderen van groep 1 tot en met 8 mogen na het gebed naar hun eigen bijeenkomst gaan. En we wensen jullie alvast een fijne en gezegende samenkomst toe. De collecte wordt gehouden bij de uitgang en uiteraard kunt u ook gebruik maken van de QR-code. Wilt u in uw gebeden ook denken aan zieken, alleenstaande en mensen die moeilijkheden hebben. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kop koffie of thee en een goed gesprek in de ruimte hiernaast. Rest mij nog u namens de kerkenraad een gezegende dienst te wensen, dat deze mag zijn tot eer van God onze Vader. We vangen nu de dienst aan door het zingen van Psalm 24, de versen 1, 2, 3 en 4. En voor zover mogelijk laten we dit dan staande doen.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in de eeuwigheid en die nooit los zal laten wat hij begonnen is. Genade en vrede voor ieder van u, van jou, van jullie, van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Mijn naam is Annemarie Snijders. Ik ben op dit moment nog predikant van Huis van Licht. En Huis van Licht is een Nederlands-Arabische gemeente in Utrecht. En als veel mensen dat horen, dan hebben ze van, ja, maar wat is dat dan, een Nederlands-Arabische gemeente of een Arabisch-Nederlandse gemeente? Het betekent dat in onze dienst alles vertaald wordt naar of het Nederlands of het Arabisch. En de helft van de liederen is in het Arabisch en de andere helft is in het Nederlands. We hebben niet mensen maar van één cultuur, maar mensen uit meerdere landen, hè, uit Syrië, uit Jordanië, uit Egypte, uit Marokko. Oké, ik ben even aan het kijken wat er gebeurt. En ja, dat is gewoon heel bijzonder. Want we hebben dus Arabische mensen van moslimachtergrond in de gemeente. En sommigen zijn op dit moment nog moslim. En we hebben ook mensen van christelijke achtergrond. Dus die in het land van herkomst katholiek waren of orthodox. Nou, dat betekent dat je allerlei verschillende groepen hebt. En die liggen ook best heel veel uit elkaar. Want de Nederlandse cultuur zit bijvoorbeeld hier. En de Arabische cultuur zit hier. En dan heb je ook nog allerlei verschillende Arabische culturen. Maar omdat we volgelingen van Jezus zijn. En omdat dat onze richtlijnen zijn. Dan kunnen we elkaar ontmoeten in Jezus Christus. En dat is heel mooi om te merken als dat ook lukt. Dat je echt verbinding kunt maken. En echt kunt merken. Ik kan deze persoon ontmoeten als een broeder of zuster in Christus. Of als iemand met wie de Heilige Geest bezig is. En dat is gewoon heel mooi. We gaan een lied zingen. En dat is: Heer God, u loven wij, u belijden wij. Want dat doen we in deze dienst.

Het is heel mooi dat er ook kinderen zijn in de gemeente, want jullie zijn de volgende generatie. En we gaan met elkaar een kinderlied zingen en dat is het kinderlied Kom aan boord.

dienst toe. En ook voor de leiding. Ja. Ik wil graag... We hebben Psalm 24 gezongen. En in Psalm 24 in de Bijbel, in vers 3, daar staat... Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? En dan is het antwoord... Wie reine handen heeft en een zuiver hart... zich niet inlaat met leugen en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer... en recht verkrijgen van God, zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken... die zich tot u wenden, het volk van Jacob.

Dan staat in vers 7 en dan hebben we gezongen. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef u, al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. En vanmorgen wil de koning vol majesteit ook bij ons als gemeente binnengaan. Hij wil in onze situatie komen. Maar misschien komen we hier al jaren. Misschien al wel 50 jaar. En we hebben al oude poorten, want we hebben al zo vaak de dingen gehoord en we weten het eigenlijk allemaal. Maar dan zegt deze psalm, hef je poort omhoog, zodat je de koning kunt zien, zodat de koning kan binnenkomen. En dat mogen wij ook doen. Dus laten we ons hart voorbereiden op de Heere God. Met het lied Grote God, wij loven u. Heer, uw sterkste, allersterke. En daarna zal ik een gebed uitspreken.

Slør jeg bitte. Vader in hemel, u kent ons. U weet waar we vandaan komen. Uit welke drukte. Uit de drukte van het leven wat vaak zoveel van ons vraagt. En waar we opgeslokt kunnen worden door de kleine dingen. Die dan zoveel ruimte in ons hart, in ons denken vragen. Of van ons lichaam. En Heer, we bidden dat vooral als we hier al langere tijd komen, dat uw woorden toch nieuw mogen zijn. Dat uw woorden fris mogen zijn. Heer, we zeggen, groot God, wij loven u. En u bent de sterkste van allersterke. En we weten dat. Heer, maar we hebben het telkens opnieuw nodig om het te realiseren. We hebben telkens opnieuw nodig om te realiseren wat het betekent dat we dan zingen heilig, heilig. We hebben telkens opnieuw nodig om te realiseren dat u in Jezus Christus naar ons toegekomen bent. En Heer, daarom zitten we hier. Om dat te horen. Om voor deze week te horen hoe u bij ons, hoe u in ons kunt zijn. En wilt u in die zin ook tot ons spreken? Heer, dat we kunnen horen. Dat we uw woord kunnen horen. En dat uw woord leven geeft. Leven daar waar benauwdheid is. Leven daar waar armoede is. Leven daar waar onbegrip is. Omdat u een God van leven bent. En daarvoor willen we u danken en prijzen. Amen. De schriftlezing is in de PowerPoint, dus we gaan eerst het lied zingen als een hert dat naar verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. En de psalmist zegt dat en ik hoop dat we daarin wat mee kunnen komen.

Ik ga met pensioen. En dat voelt heel raar. Ik weet niet. We zijn hier. Kunnen de mensen die met pensioen zijn even een hand opsteken? Ja, dat zijn er wel wat, hè? Ja. En ik weet niet hoe het voor jullie was, maar ik heb eind april mijn afscheidsdienst gehad. En een van de personen die daar was en die ook wat zei en bad voor ons, is dominee Smink, dominee Johannes Smink. En hij zei, emeriteren moet je leren. En dat is natuurlijk zo, maar er zijn mensen, en ongetwijfeld zullen die ook onder jullie zijn, die hebben van, nou heerlijk pensioen, eindelijk hoef ik niks meer. Maar ik zit niet zo in elkaar. Hè? Ik vind dat ik predikant ben van Huis van Licht. Daar zit een heleboel leuke kanten aan. Dus echt, dat past als een jas die gewoon goed zit. En natuurlijk ben ik heel blij dat allerlei dingen van me af gaan vallen. Hè, van roosters en dat je dan weer moet regelen dat iemand anders geregeld wordt. Zoals vanmorgen ook het geval was hier. Maar ja, dan denk ik, wat moet ik? En nou is het misschien wel leuk om te weten. Ik ga 20 juli ga ik voor 3 maanden mee met de operatie mobilisatie. Hè, want jullie kennen Joop Strietman. En dan ga ik mee als chaplain, dus dat is een soort predikant, op de Logos Hoop. Want de Logos Hoop is een van hun schepen. Die heeft heel veel jonge mensen aan boord. Heel veel vanaf 18. Nou, als je 18 bent, dan heb je nog een heleboel uit te zoeken in dit leven. En dat is ook hartstikke goed. En dan willen ze dus juist dat pensionado's meegaan om wat stabiliteit te geven. Dus dat ga ik 3 maanden doen. 26 juli komt Arthur, mijn man, bij jullie spreken. He, dus dan ben ik net een week weg. Dus wees ook aardig tegen hem. En na 4 weken komt hij dan ook voor 4 weken... ook als chaplain, als predikant, ook aan boord. En dan zijn we het samen voor 4 weken. En dan de laatste 4 weken doe ik weer alleen. Dus dat is ook nieuw in onze relatie, dat het zo gebeurt. Maar een van de vragen waar ik wel mee worstel is van, ja, ik ga met pensioen, maar hoe zit het dan met mijn roeping? He, van, wat gebeurt daarmee? En misschien herken je dat wel. Ik heb ook veel te maken met mensen die uit een AZC komen. He, sommige daarvan komen naar de kerk, hebben daar een aantal contacten. En dan spreek je met mensen die bijvoorbeeld in het land van herkomst een heel belangrijke functie hadden. He, van, ik had laatst een gesprek met een vrouw uit Jordanië en die kwam regelmatig op tv. He, ze is geen christen, maar wel een bepaalde interesse en ja, gewoon een beroemde persoonlijkheid. Vanuit Syrië, leven in gevaar, moest vluchten. En dan kom je hier in Nederland, dan ben je niks meer. Dan is dat hele verleden wat je hebt opgebouwd, ook als arts, ook als vrachtwagenchauffeur, ook als monteur. Je moet hier helemaal opnieuw beginnen. Tenminste, in ieder geval met Nederlandse taal. Een monteur kan dan op een gegeven moment, als hij een verblijfsvergunning heeft, of als hij een werkvergunning heeft, kan hij dan gaan werken als hij de taal ook redelijk spreekt. Maar er is een heel stuk van je identiteit is weg. En wat betekent dat voor de roeping van deze mensen? En voor degenen die werken, wie werken er hier? Ook de mensen die gewoon thuis werken. Ja, dat zijn er gelukkig ook een heleboel. En wie gaan er nog naar school? Oké, ook wat, ja. En ik zie daar ook wat mensen die toch naar school gaan. Ja. Maar als je naar je werk gaat, of als je nog op school zit of studeert, dan zit je natuurlijk ook van, hoe combineer ik nou mijn roeping wat betreft mijn werk, en hopelijk is je werk dan iets wat bij je past, wat je ook leuk vindt, hoe combineer ik dat met mijn geestelijke roeping? Ja, want de Bijbel heeft het ook over een geestelijke roeping. In Efeze, hoofdstuk 4, daar kunnen we lezen dat Paulus zegt, Ik,
Ik wil heel graag, I urge you, ik wil echt heel graag, ik vind het heel belangrijk dat jullie je best doen om de roeping na te streven die God voor je heeft. En dan noemt hij 5 dingen, misschien hebben jullie het wel eens gehoord, je kunt het ook nalezen in Efeze 4. Dan noemt hij apostel, dat is iemand die nieuwe dingen kan beginnen. Dan noemt hij profeet, dan noemt hij evangelist. En dan noemt hij herder en leraar. Ja? Ik zie iemand wat opschrijven. Ze noemen dat apest. APEST. Dan kun je kijken, want daar gaat deze preek niet over. Maar dan kun je kijken wat dat inhoudt. En eigenlijk worden we allemaal gestimuleerd om in die 5 dingen, en we hebben allemaal iets van die 5 dingen waar we best wel goed in zijn, om dat juist te ontwikkelen. Ja? Dus het is belangrijk dat je dat ook ontdekt bij jezelf ergens. Maar het is ook belangrijk dat je het ontwikkelt. En dan kun je je geestelijke roeping ook verder uitwerken. Maar jullie hebben ook een roeping als gemeente. Je bent geroepen om een stad te zijn op de berg die licht geeft. Om een gemeente te zijn die zout is hier in de omgeving van Ouddorp. En de vraag waar ik vanmorgen op in zal gaan is, hoe lukt het om in de vele stemmen van ons leven, om daarin de stem van de Heer te horen? En daarvoor gaan we naar Jesaja 6, vanaf vers 1. En daar staat, in het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs, dat zijn belangrijke engelen. Elk van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken en 2 om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik, en dat is Jesaja, schreeuwde het uit. Wee mij, ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend kooltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, dit heeft je lippen aangeraakt. Je schuld is geweken. Je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik. Stuur mij. Nou, Jesaja 6 begint met in het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. Wie was koning Uzzia? Weet een van jullie het toevallig? Nee? Ja, het was een koning. Ja, heel goed. Het was een koning, een van de koningen van Juda. Maar als je koningen en kronieken leest, dan zijn er zo ontzettend veel namen van koningen dat het ook ontzettend moeilijk is om dat allemaal te onthouden. Maar koning Uzzia leefde en regeerde van 783 tot 742 voor Christus. En in die tijd gaat het relatief goed met Juda. De mensen hebben het goed. Economisch gezien gaat het goed. Er is op dat moment geen oorlog. Maar als het goed met ons gaat, dan is er ook een gevaar. En dat gevaar is dat we ons trots gaan voelen. En dat we hebben van, nou, het is me toch maar gelukt. Het is me toch maar gelukt dat al mijn kinderen naar de kerk gaan. Of het is me toch maar gelukt om deze hoge positie te krijgen. Of het is me toch maar gelukt om dit huis zo mooi te maken. En Uzzia, koning Uzzia, wordt ook trots. En dan haalt hij het in zijn hoofd om op een gegeven moment in de tempel te willen doen
wat eigenlijk alleen voorbehouden was aan de priesters. Dus mensen van de stam van Levi. En hij wilde een reukofferaltaar bedienen. En dat mocht niet. En wat er dan gebeurt, is dat de hoogpriester uit die tijd samen met 80 andere priesters de koning confronteert. He, daar was veel moed voor nodig om dat te doen. Maar ze doen het. En ze zeggen, koning, dit is niet uw verantwoordelijkheid. Dit is voor de mensen, voor de priesters van de stam van Levi. Dit is niet voor u. Maar wat gebeurt er dan? Uzja wordt ontzettend boos. Woedend. Hij laat zich niet corrigeren. En dan heb je dat er een huidziekte bij hem doorbreekt. Je ziet het op het plaatje. Waarschijnlijk was het lepra. En iemand met een huidziekte mocht niet in de tempel komen. Dus de priesters jagen hem de tempel uit. En hij leeft dan nog 6 jaar in afzondering. Omdat hij lepra heeft. Nou, het trieste is dat hij zich tijdens die 6 jaar niet bekeert en teruggaat naar de Heere God. Hij bekeert zich niet van zijn zonde van trots. En wat we zien is dat het gewoon slechter gaat met het land Juda. Het wordt donkerder. En het is een paar jaar voordat een oorlog uitbreekt. Nou, als je kijkt naar onze tijd, dan leven wij ook in een tijd die donkerder wordt. We moeten een noodpakket in huis hebben. In Utrecht hadden we een paar weken of een paar maanden geleden een situatie waarin we niet weer meer water uit de kraan konden nemen, want daar was iets mis mee. En iedereen moest flessen water halen. En die waren in een mum van tijd uitverkocht. Heel raar om te merken. Maar ook als je kijkt naar de dreiging in de wereld. Van wie had kunnen denken 5 jaar geleden dat er een oorlog zou komen tussen Amerika en Iran. En er is nu een wapenstilstand, maar wie weet hoe stabiel dat is. Wie had kunnen denken dat er die onrust zou zijn bij dat festival in Israël en dat er een hele oorlog op gang zou komen. En dat er een oorlog zou komen tussen Israël en Libanon. Maar we kunnen het ook in het klein hebben. En misschien zijn we nog de enige van de familie die hier komen. Of die luisteren thuis. Misschien voelen we ons wel heel alleen in ons christen zijn, omdat steeds minder mensen naar de kerk gaan. Maar het mooie is dat in die tijd van toenemende duisternis, dat Jesaja een ontmoeting heeft met God. En we lezen dan in vers 2, volgende dia. Boven hem stonden serafs. Zij riepen elkaar toe, heilig, heilig. Heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Jesaja ervaart de heiligheid van God. En we moeten ons realiseren dat God absoluut heilig is. Als je een schaal hebt, dan is dat tot het plafond. Er staat ook in de Bijbel dat niemand God kan zien en kan leven. Dus je hebt dat Jesaja een aspect ziet van de hemelse realiteit. Want we kunnen het helemaal niet aan om God te zien in al zijn heiligheid. Het betekent ook dat alles wat onrein is, of alles wat te maken heeft met zondig, dat dat niet kan bestaan in de aanwezigheid van de heiligheid van God. En Jesaja ervaart die onreinheid, die kleinheid van zichzelf tot in het diepst van zijn wezen, als hij de heiligheid van God ervaart. En hij zegt, wee mij, ik ben verloren. Want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk wat onreine lippen heeft. Maar de God van de Bijbel is niet alleen een God die ver weg is. De God van de Bijbel is ook in het Oude Testament een God die heel dichtbij ons kan komen. En in vers 6, de volgende dia, lezen we. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend kooltje van het altaar en vloog daarmee op Jesaja af.
Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: dit heeft je lippen aangeraakt. Je schuld is geweken. Je zonde is zijn teniet gedaan. Zoals jullie weten staat het altaar voor de verzoening tussen God en mensen. En in het Oude Testament worden daar dieren voor gebruikt. Dieren worden geofferd. En hier heb je dan dat een van de hoge engelen symbolisch een kooltje neemt van het altaar en daarmee symbolisch de lippen aanraakt van Jesaja. Jesaja kan zelf helemaal niets doen. Het enige wat hij kan doen is erkennen: ik ben een zondig mens. Ik ben onrein van lippen. Maar het gebeurt aan hem. En het betekent dat Jesaja verzoening ervaart. En dat hij waarschijnlijk iets heeft gehad van: gelukkig. En de angst, de bezorgdheid, het gevoel van onwaardigheid zakt van hem af. Het betekent ook dat hij rein kan zijn te midden van een situatie die onrein is. Een volk wat van God afdwaalt. En mijn vraag aan jullie is: kennen we die ontmoeting nog met de heiligheid van God? Of hebben we het idee, en ik bedoel, dat horen we best veel in christelijk Nederland, en het is ook fijn om het te horen: God is altijd bij je. Wat je ook doet, God is bij je. Jezus vergeeft je. Jezus is voor je aan het kruis gestorven, dus het kan goed komen. Dus het zit goed. Maar weet u wat er dan gebeurt? Dan maken we de genade klein. De theoloog Bonhoeffer, die in Duitsland woonde en die in een concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog gestorven is, die heeft een boek geschreven en dat heet Cheap Grace. Goedkope genade. Want wat er gebeurt als we de heiligheid van God omlaag halen, dan is ook het offer wat Jezus moet brengen, zodat wij contact met God kunnen hebben, dat gaat ook omlaag. Ja? Als we de heiligheid van God hoog houden, dan betekent het dat het Jezus ontzettend veel gekost heeft om die kloof te overbruggen tussen ons en God. En om dat omlaag te halen. Maar daar staan we vaak niet meer bij stil. Juist omdat we in onze tijd doorslaan naar God houdt van je. En dat is ook zo. Maar als we ons meer bewust worden van de heiligheid van God, dan kunnen we ons ook meer bewust worden van onze eigen zonde, van onze eigen tekortkomingen, maar ook van de zonde, van de onreinheden in onze omgeving. Dan kunnen we wegbewegen van de tolerantie die zo'n bolwerk is in Nederland. En dat betekent niet dat we met het vingertje moeten wijzen naar iedereen die iets verkeerd doet volgens de Bijbel. Zeker niet. Maar het betekent wel dat we voor onszelf een bepaalde gevoeligheid ontwikkelen. Wat is nou rein en wat is onrein in een situatie? En ik zal een persoonlijk voorbeeld geven. Want ik word daarmee geconfronteerd rond mijn pensioen. Want een van de dingen die ik moeilijk vind, hè, met mijn pensioen, als mensen vroegen: wat doe je? Dan kan ik altijd zeggen, dan kon ik altijd zeggen: ja, ik ben predikant van de Nederlandse Arabische Gemeente. En dan had ik meteen een leuk gesprek. Zowel met mensen van christelijke achtergrond, maar ook met mensen die helemaal niet geloven of die dat helemaal niet kennen. Die hebben van Nederlands Arabisch. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou bij elkaar komen? En dan heb je gewoon een leuk gesprek. En dat hielp mij in het contact met mensen. En toen ik een bepaalde onrust bij mezelf herkende over van dat met pensioen gaan, en dat onrust, dat gaat ook op en neer, want ik kan nog steeds wel onrust hebben, moet ik eerlijk zeggen.
Maar toen op een gegeven moment werd ik me bewust dat er eigenlijk een stuk trots in mijn hart zit. Zo van, ik ben predikant van een Nederlands-Arabische gemeente. En dat vind ik leuk ook. En ik heb dat moeten beleiden. En toen ervoer ik op dat gebied een stuk rust. He, want als we onze zonden beleiden, dan is Jezus getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dan is het mogelijk dat er een kooltje van het altaar, van het kruis, het grootste offer wat er is, naar ons gaat en ons hart en onze lippen aanraakt. Maar een van de vragen die ik u wil voorleggen is, wanneer is de laatste keer dat jij, dat u echt zonde beleden heeft? Wanneer is de laatste keer? U hoeft het hier niet te antwoorden, maar misschien kun je er wel over nadenken. Het was heel grappig toen ik deze preek preekte bij ons in de gemeente. Toen zei een Arabische persoon, die zei, elke dag. En dat is natuurlijk ook zo, hè? Want Jezus zegt, vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is zo. En iemand anders zei, was ook Arabisch, die zei van, ja, de hele tijd. Maar als je het hebt van het gebeurt de hele tijd, gebeurt het dan ook echt? Hè? Als je getrouwd bent, of je hebt een kind, of je hebt een goede vriendschap, en je zegt nooit tegen die persoon van, ik hou van je. Je bent belangrijk voor mij. Ik vind het fijn om met je op te trekken. Je zegt dat nooit. Werkt dat dan in die relatie? Of kan het heel makkelijk oppervlakkig worden? Wanneer is de laatste keer dat we eerlijk geweest zijn over ons eigen leven, over onze trots? Of misschien wel over onze bezorgdheid. De Bijbel zegt, wees niet bezorgd. Nou, ik ben vaak bezorgd. Dan denk ik, hoe moet dat met mijn kinderen? Of dan droom ik over mijn kleinkinderen en dat ik er eentje kwijtraak. Dat gebeurde van de week ook. Ik was in de winkel, in de supermarkt, en ik heb dan een 3-jarig kleinzoontje. En we komen die winkel binnen en hij race er vandoor. En ik moest hem op een gegeven moment achteraan rennen om hem weer te vinden. Maar hij was echt uit het zicht verdwenen. En dan kan ik van die angststromen hebben van, oh, als ik hem kwijtraak. Hè? Dan heb je zo'n winkelbediening die dan meewaardig zegt, die kant op. Maar ja, de Bijbel is daar best wel duidelijk over. Jezus is daar duidelijk over. Hè? Van dat we bezorgd kunnen zijn over geld. Dat we bezorgd kunnen zijn, hoe moet dat als ik oud word? Dat we bezorgd kunnen zijn, haal ik dit examen? Dat we bezorgd kunnen zijn, vinden mensen me wel leuk? En de Heere God wil dat onze identiteit echt op hem gestoeld is. Dat zijn liefde en de liefde van Jezus en de verbondenheid met de Heilige Geest, dat de basis van onze identiteit is. En natuurlijk mogen we rouwen als er dingen gebeuren, hè, zoals een pensioen en dat bepaalde taken niet meer kunnen. Of dat je mag rouwen over een ziekte of een handicap. Natuurlijk mag je daarover rouwen. Maar onze identiteit in Christus is iets waar we telkens op terug moeten vallen. En dat moet de basis zijn van ons leven. Jesaja ervaart dat hij vergeven wordt. En dan staat er heel bijzonder in vers 8. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? En dan antwoordt Jesaja, hier ben ik. Stuur mij. Wanneer we beseffen hoe heilig God is en dat we vergeven zijn,
dan zijn we ook in staat om de stem van de Heer God te horen. De stem van de Heilige Geest. Want er staat in vers 8, daarop, het is op dat moment. Daarvoor hoorde hij de stem van God niet. Maar daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? En dan antwoordt hij, hier ben ik, stuur mij. Wist hij al welke opdracht hij zou krijgen? Nee. Nee. Hij weet niet hoeveel tijd het hem kost. Hij weet niet hoeveel geld het hem kost. Hij weet niet hoeveel energie het hem kost. Maar hij zegt ja. Hij aarzelt niet zoals Jeremia of Mozes. Hij gaat gewoon. En hij wordt niet meer gehinderd doordat de omgeving moeilijk is en onrein. En hij krijgt dan een moeilijke opdracht. En als je de rest van Jesaja 6 leest, dan lees je dat hij een boodschap moet geven, maar dat hij niet gehoord zal worden. He, dat mensen gewoon het niet zullen aannemen en dat het slecht zal gaan. Dat is de boodschap die je moet geven. Wij denken vaak dat we een boodschap moeten geven zo van A, B, C, D, wat we altijd gezegd hebben, maar dat is niet zo. We mogen in verbondenheid met de Heilige Geest zeggen wat God ons op dat moment te binnen brengt. Of niet iets zeggen. Misschien moet je wel zwijgen. Misschien moet je wel zwijgen tegen je kind die toch moeite heeft met het geloven. En dat je gewoon ruimte geeft. We mogen gaan in verbondenheid met de Heilige Geest. Maar onze roeping is direct verbonden met een besef van de heiligheid van God. Jezus zegt, de velden zijn wit om te oogsten. Maar zien we het? Ervaren we het? Kunnen we zeggen, zend me naar mijn werk, zodat ik een licht kan zijn voor mijn collega's? Een zout, dat ik betrouwbaar ben en dat ik niet kantjes vanaf loop, dat ik het niet zo makkelijk mogelijk doe, dat ik echt ben. Zend me naar mijn gezin, naar mijn ouders, naar mijn kinderen, naar mijn partner, dat ik een priester mag zijn die kan bidden, die voorbeden kan doen voor degene die direct om me heen staan. Zend me naar mijn straat, naar mijn buren. Misschien wel naar die persoon die nieuw is komen wonen van moslimachtergrond. En die eigenlijk, waar iedereen met een boogje omheen loopt, omdat het eng is. Als we kijken wat er op dit moment in de moslimwereld gebeurt, dan zien we dat God als nooit van tevoren in die wereld juist werkt. En dat er een enorme honger is bij mensen om meer te horen over Jezus. En er is een interesse voor Jezus. Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Kunnen we zeggen, hier ben ik, stuur mij. Amen. We gaan zingen, stil, mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.

susto. Vader in de hemel, u kent ons hart. U weet hoe we allemaal een neiging hebben tot bepaalde vormen van trots. En Heer, dat het ook moeilijk is om dat onder ogen te komen. Heer, u weet dat we allemaal de neiging hebben tot bepaalde vormen van bezorgdheid en angst. En hoe dat ons leven kan beheersen. En ons bang kan maken. En benauwd. En dat we erdoor beheerst worden. Nee, we zijn allemaal anders. En we hebben allemaal onze eigen uitdagingen. En u begrijpt die ook. Maar Heer, ik bid u dat u ons een besef wil geven van uw heiligheid. En Heer, dat er bepaalde aspecten zijn. Misschien van trots, misschien van bezorgdheid. Misschien van iets anders. Dat we te veel beheerst worden door internet. Of televisie. Of de hele tijd praten met mensen. En dat u ons helpt om dat te onderscheiden. Om daarin stil te worden. En dat ook voor u te brengen. Om met Jesaja te zeggen: wee mij, ik ga ten onder. Want ik ben een man, een vrouw, onrein van lippen. Er zijn dingen in mijn leven die niet goed zijn. En ik realiseer me dat u een heilig God bent. Maar dank u wel dat u ook degene bent die ontzettend dicht bij ons is gekomen. In Jezus Christus. En dat het offer van Jezus staat voor alle tijden. Ook voor nu. Ook voor vandaag. En dat als we onze zonden belijden, dat Jezus getrouw is als hoge priester. Om ons die kool van het altaar te geven die nodig is. Om ons vrede te geven die nodig is. Om ons te helpen om te gaan met situaties. Zelfs al hebben we vrezen en beven. Heer, u weet wat voor ons ligt. Misschien de donkere tunnel van het onbekende. Maar Heer, dank wel dat u dan, als u bij ons komt, als we vergeven zijn, dat u dan tegen ons zegt: wat ben ik blij dat je hiermee komt. Wat ben ik blij dat je hierin eerlijk bent. Wat ben ik blij met jou. Wat hou ik van jou. En dat u dan zo ontzettend dicht bij ons kan komen. Heer, we willen vergeving vragen dat we zo graag als mensen onszelf groot houden. En dat we onszelf groter maken dan we zijn. Maar Heer, u kent ons. En dank u wel dat u in uw genade, in Jezus Christus, ons verzoening aanbiedt. En dat we uw vrede mogen kennen. En dan ook uw stem mogen horen. Heer, want dat is belangrijk. Heer, u zegt: wie zal ik zenden naar die velden die wit zijn om te oogsten? Heer, wilt u ons helpen om die velden te zien? Wilt u ons helpen om te zien welke mensen u om ons heen geplaatst hebt, waar wij naartoe mogen gaan? Als priester. Of misschien om waarheid te spreken als profeet. Of misschien wel om gewoon schoon te maken, om te dienen. Heer, u weet het. Maar wilt u ons helpen om uw stem dan te horen? En te horen: dit is de weg. Wandel daarop. En misschien maar voor gewoon één dag. Maar hier mogen we leren om van moment tot moment afhankelijk van u te zijn. En van uw Heilige Geest. En ons te verheugen in de vreugde die u geeft. De vreugde dat u de basis bent van onze identiteit. En Heer, wilt u mensen troosten die troost nodig hebben in hun verdriet. In hun lijden. In hun ziekte. Maar wilt u mensen ook moed geven om te weten dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat hij niet aan het kruis is blijven hangen, maar hij is opgestaan uit de dood. En hij zegt tegen elk van ons: leef, leef, leef.
Amen. We gaan ons laatste lied zingen, God van Licht. En in mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee.

Dank jullie wel voor de muziek. En u ook. Maak dan klaar, maak je klaar, maak u zich klaar om de zegen van de Heere God te ontvangen. De liefde van God, de Vader, die altijd bij ons kan komen door Jezus Christus, door de genade die Hij gegeven heeft aan het kruis. En de verbondenheid met de Heilige Geest, die ons wil helpen om van moment tot moment ook terug te gaan naar de Heere God en Hem te naderen. Zij en blijven met een ieder van jullie, totdat Jezus terugkomt en onze Heer komt spoedig. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en De Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemal, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Bole, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemal richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen rond 25 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Gisteravond is bij een ongeval in Biddinghuizen een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder om te kijken naar het slachtoffer. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant beschadigd is geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De inmiddels 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een ongeval in Binninghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden er andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elk

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. De verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. De 2 landen zijn samen met bemiddelaar Qatar om de tafel om te praten over onder meer de situatie in Libanon. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van Sanchez. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Premier Jette heeft officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument Ulukora in Rotterdam sprak hij van een pijnlijk historisch falen. De excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Ze kwamen naar ons land en hoopten terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de staat van Hormuz weer werd afgesloten. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van de moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. 3 anderen werden door hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja,
2: was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molukkers Monument Ulukora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukkse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden aan de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Don Seder van de ChristenUnie noemt de excuses van premier Rob Jetten aan de Molukse gemeenschap een historisch markeringspunt. De excuses volgen op een breed gesteunde motie voor onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Volgens Seder begint nu de volgende fase: erkenning, dialoog en beter luisteren naar de gemeenschap. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk verkeersongeval waarbij een 32-jarige fietser omkwam. De bestuurder reed aanvankelijk door, maar meldde zich later zelf. De fietser reed zonder verlichting op de verboden Biddingringweg. De verdachte is aangehouden en zijn bestelbus is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst doopsgezinde gemeente Oud-Dorp. Omroep.

Goedenavond, luisteraars. We heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedenavond, gemeente. Ik sta niet graag in mijn hemd voor mensen, maar vanavond maak ik toch een uitzondering. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. En uiteraard heten wij ook de mensen die thuis meekijken, meeluisteren, ook van harte welkom. Ook gasten die in ons midden zijn, begroeten wij hartelijk. En we hopen dat u zich thuis voelt in onze doopsgezinde gemeente. Vanavond gaat pastor Henk van Dam voor in deze dienst met als thema Eens komt de grote zomer. We zijn benieuwd, Henk, wat jij met ons gaat delen en wat God jou op je hart hebt gelegd om met ons te delen. Namens de gemeente wensen we je daarbij Gods rijke zegen toe. De collecte die wordt gehouden bij de uitgang en uiteraard kunt u ook gebruik maken van de QR-code. Wilt u in uw gebeden ook denken aan de zieken, de alleenstaanden en de gemeenteleden die het moeilijk hebben? Rest mij nog u namens de kerkraad een gezegende dienst te wensen, dat deze mag zijn tot lof van God onze Vader. We zingen het aanvangslied, Psalm 98, 2 versen 1 en 4. En laten we, als dat mogelijk is, dit staande doen.

Ik mocht ook in mijn hemd staan, maar dat heb ik niet gedaan. En dat is mijn eigen keuze, je hoeft geen mailen bij mij te hebben. Maar ik dacht, anders dan hangen die snoeren overal. Dus ik hou mijn jasje gezellig aan. En ik ben niet de enige, want er staat daar in de kerk iemand die heeft ook keurig een stropdas voor en een jasje aan. Dus dat doet me goed. En wat mooi dat u er bent. Ik at bij mijn neef, die woont hier ook en die zit ergens. En we zeiden, met deze warmte, we hopen dat er nog wat mensen komen. Wat prachtig dat u er bent. Ooit begon de kerk van Jezus Christus met 10 mensen op een zondagavond. En u bent er en we zijn verbonden met een grotere kring van mensen die online of via de radio bij ons zijn. En wat prachtig om deze psalm te zingen. Een psalm die zegt, wij geloven in een God die altijd zal doen wat hij heeft beloofd. En hij beloofde dat hij eenmaal komt. Hij komt de aarde richten, zijn koninkrijk hier oprichten. Daar gaat het vanavond over. Eens komt de grote zomer. En wat dat koninkrijk en die toekomst inhouden, dat ontdekken we en vieren we met elkaar in deze dienst. Wat prachtig dat u er bent. Zullen we in de stilte bidden om een gezegende dienst. Ik wil u vragen om na de bemoediging en de groet te blijven staan.

Vanuit de stilte van deze zondagavond spreken we met en naar elkaar uit dat onze hulp en al onze verwachting voor deze dienst op deze zondagavond, voor elke dag van heel ons leven, komt van die ene God, de schepper van hemel en aarde, de God van al wat leeft, Hij die het leven van ons allemaal heeft bedoeld, bedacht en geschapen. Wij verwachten het ook nu van die God die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. In dat geloof en in die verwachting zeggen we genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader door Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Groot is de Heer. We zingen lied 267 uit de opwekkingsbundel.

Aan het begin van deze dienst belijden we ons geloof. U mag inderdaad gaan zitten. En dat doet u misschien ook wel vaak staande, maar anders blijft u maar staan. Dus u mag nu even zitten. Vaak doen we dat aan het eind van de dienst. Sommigen zijn dat misschien vanuit hun kerkelijke traditie van ooit gewend, dat het altijd aan het begin van de avonddienst gebeurde. Dat geldt ook mij. Ik kom uit de hervormde gemeente van Dirkstand oorspronkelijk. En daar werd dat elke zondag aan het begin van de avonddienst gelezen. Dat doen we nu ook. Niet vanuit nostalgie, maar omdat een aantal woorden uit die apostolische geloofsbelijdenis vanavond ook heel centraal staan in de dienst. We belijden ons geloof door in ons hart in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we beantwoorden die met lied 347 uit de opwekkingsbundel. Ik geloof in God de Vader. Verbonden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, de kerk wereldwijd en eeuwenoud, belijden we ook vanavond. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij is aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Wij geloven in de wederopstanding van het lichaam. En wij geloven in een eeuwig leven. Amen.

Wij bidden ons avondgebed. Trouwe God, liefdevolle Vader in de hemel, we danken u voor deze zomerse zondag. En wat mooi dat we vanavond in deze dienst bij elkaar mogen zijn. Hier in ons kerkgebouw in Oudorp, het gebouw van onze doopsgezinde gemeente. En we danken u dat er een grotere kring van luisteraars vanavond met ons is, online verbonden via de livestream of via de radio-uitzendingen of op welke andere manier dan ook. En we danken u voor de liederen die we zongen, die de toon zetten voor de dienst van deze avond. Het lied waarin we uw grootheid uitzongen. Groot is de Heer. U bent onze lofprijs, onze eer en onze aanbidding waardig. En we danken u voor dat lied waarin we proclameerden in antwoord op die eeuwenoude apostolische geloofsbelijdenis, dat u, Jezus, Heer bent. Dat u de God bent die verheven is hoog boven alle andere naam, aller namen. Er is niemand, echt niemand zoals u. En we danken u voor die oude psalm, waarin de eeuwen door bezongen is en wij vanavond bezingen mochten. Dat u de God bent die waarmaakt wat u belooft, die doet wat u zegt, die nog nooit één belofte ter aarde hebt laten vallen. En we danken u voor die allergrootste finale belofte, dat u eenmaal komt en uw koninkrijk zal stichten en alle dingen nieuw maakt. Wat mooi, Heer, dat het daar vanavond over mag gaan. We bidden om een prachtige, gezegende avonddienst. We danken u voor het bijzondere van deze dag. Het is vandaag de langste dag. De zomer begint. Iets van de voorafschaduwing van de grote zomer die u beloofd hebt als u terugkomt. We bidden, Heer, als we over die grote zomer vanavond met elkaar nadenken, dat we iets proeven van hoe uniek en hoe prachtig de toekomst is die u belooft. En dat we iets gaan ontdekken van wat die toekomst inhoudt en wat het betekent om daarnaar te mogen uitzien. En we bidden, Heer, dat ook al hebben we het hier misschien in allerlei opzichten heel goed, er is zoveel moois, ook vandaag, dat we toch vanavond voor het eerst of opnieuw gaan verlangen naar dat wat u belooft. De grote zomer. De toekomst vol van hoop, waar alles nieuw zal zijn. Heer, we willen stil worden en ons hart openen om te ontvangen wat u vanavond tot ons wil zeggen. Zegen ons, Heer. Spreek tot ons hart. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Bij het thema Eens komt de grote zomer lezen we uit Jesaja 65 en uit Openbaring 21. En rondom de lezingen zingen we uit een lied. En dat heet ook Eens komt de grote zomer. Dat is een lied uit het oude liedboek. Maar we zingen het op een bekende melodie. De melodie Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep. Als inleiding op de eerste lezing zingen we het eerste couplet. Eens komt de grote zomer.

Over die grote zomer en hoe dat zal zijn, schrijft Jesaja. Jesaja 65, vers 17 tot en met 25. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Verheug je voor altijd en jubel om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en me verheugen over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft. Geen grijzaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als 100-jarige en wie geen 100 wordt, geldt als vervloekt. Ze zullen huizen bouwen en er zelf in wonen. Wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. Van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten. En zij zullen geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Ze zullen met heel hun nageslacht een volk zijn dat door de Heer is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden. Een leeuw eet stro net als een rund. En een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil. Op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. We zingen het tweede couplet van gezang 288.

En over de grote zomer schrijft ook Johannes, verbannen op Patmos, in het laatste Bijbelboek, Openbaring 21, de versen 1 tot en met 5a. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. En hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was,

is voorbij. En hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Couplet 6 en 8 van gezang 288.

Het is vandaag niet alleen een zomerse dag, dat is het zeker ook, dat weten we allemaal. Het is, ik zei het net al, vandaag ook het begin van de zomer. Het is 21 juni, de langste dag, de zomer begint vandaag. En dat is buiten en binnen te merken. En de zomer is natuurlijk gewoon één van de vier jaargetijden. Maar in het licht van het evangelie is de zomer ook het symbool, het teken, een voorafschaduwing van wat er ooit komt en van wat God beloofd heeft. De zomer van 2026 en elke zomer is een voorbode van de grote zomer die komt. We zongen er net van in het lied. Er wacht ons een geweldige toekomst. En die toekomst die wordt getekend in Jesaja 65. Prachtig gedeelte om te lezen ook in de actualiteit van Israël vandaag. Maar dat doen we dan vanavond niet. En tegelijkertijd overstijgt dat gedeelte natuurlijk ook die actualiteit. Die geweldige toekomst wordt ook getekend in dat laatste visioen wat Johannes krijgt op Patmos. Alles wordt nieuw. Die geweldige toekomst wordt ook verwoord aan het slot van de apostolische geloofsbelijdenis in de laatste twee zinnen. Daar loopt het op uit. Dat is de grote finale. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en ik geloof in een eeuwig leven. En iets van die geweldige toekomst die klinkt in die Bijbelwoorden en in die apostolische geloofsbelijdenis klinkt ook in dat lied en in het thema van vanavond. Eens komt de grote zomer. En dat Bijbelgedeelte en dat lied en dat thema en die fragmentjes uit de apostolische geloofsbelijdenis die zeggen eigenlijk vooral één ding. Het blijft niet altijd zoals het nu is. En deze werkelijkheid, de werkelijkheid van hier en nu van 2026, is niet de enige werkelijkheid die bestaat. Dat is wat ons thema en die Bijbelgedeelten en die apostolische geloofsbelijdenis zeggen. Dit is niet de enige werkelijkheid. Het blijft niet altijd zoals het nu is. En hebt u zich ooit gerealiseerd hoe prachtig dat is? Ik dacht, stel je toch voor dat deze werkelijkheid de enige werkelijkheid zou zijn. En stel je voor dat het altijd zo zou blijven zoals het nu is. Stel je voor dat de werkelijkheid van vandaag, waarin goddank heel veel mooie dingen zijn, maar laten we eerlijk zijn, waarin ook zoveel hartverscheurende dingen zijn. Stel je voor dat het nooit anders zou worden. Dat het altijd zo zou blijven. Dat dat het enige is. En dat wij mensen 70, 80, 90 of 20 of 50 jaar onderdeel van die werkelijkheid zijn en daarna is alles voorbij. Stel je voor dat dat zo zou zijn. Het wordt nooit anders. Er is niet meer dan hier en nu. Het duurt een poosje en daarna ben je weg. Hoe arm zou dat zijn? En er zijn natuurlijk miljoenen mensen die denken dat het echt zo is. Maar vanavond klinkt hier een ander geluid. De Bijbelwoorden, de woorden van die apostolische geloofsbelijdenis, van het lied, van het thema, eens komt de grote zomer, zeggen nee, zo is het niet. Er is meer dan hier en nu. Er is meer dan deze werkelijkheid. Er is meer dan die 70, 80 of 20 of 50 jaar dat je hier bent. Er is meer. En de grote vraag is natuurlijk, maar wat is dat meer dan? En om dat te ontdekken neem ik u even mee terug naar het allereerste begin. Het verhaal in de Bijbel van het begin, het verhaal, zo noemen wij dat, van de schepping. Toen God
de hemel en de aarde, dat eindeloos heelal maakte, toen maakte hij de aarde als een paradijs. En in dat paradijs was alles volmaakt. Daar was alles wat je nodig had, alles waarnaar je verlangde, daar ontbrak het je aan helemaal niets. Onvoorstelbaar. Maar zo begon het. En in dat paradijs, vertelt dat verhaal van het begin, stond een boom, de boom van het leven. En als de mens, zegt dat verhaal, at van die boom des levens, dan zou die leven tot in eeuwigheid. Daar zou het nooit stoppen. En dat was het paradijs. Eeuwig leven. En eeuwig heeft in de Bijbel twee betekenissen. Eeuwig heeft met tijd te maken. Het houdt nooit op. Maar eeuwig heeft ook met kwaliteit te maken. Eeuwig betekent ook volmaakt. Zonder vlek of rimpel, gebrek aan niets. Jezus zei het later. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, Vader, en Jezus Christus die mij gezonden heeft. Dat is het eeuwige leven. Dat je leeft in verbondenheid met God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zo was het in het begin. Adam en Eva wandelden in die tuin verbonden met God. Alles was volmaakt en voor altijd. Zo was het, maar zo bleef het niet. Of je nou gelooft in dat scheppingsverhaal, in de God of niet, dat de aarde geen paradijs is, dat weet iedereen en dat valt voor niemand te ontkennen. Nee, zegt dat verhaal, want Adam en Eva aten van die andere boom, waarvan God had gezegd, eet daarvan niet. Want als je dat doet, gaat alles stuk. En ze deden het wel. En toen was de aarde geen paradijs meer. Het contact met God brak stuk. Adam en Eva wandelden niet meer met God, maar verstopten zich voor God. De dood kwam. Niets meer eeuwig, niets meer voor altijd. Alles tijdelijk, alles gaat voorbij. En het was niet meer volmaakt. Tegen de slang zei God, op je buik zul je gaan en stof zul je eten. Tegen de man zei hij, in het zweet uws aanschijns, dat is meer dan dat het warm is, zul je je brood verdienen. En tegen de vrouw zei hij, met smart zul je kinderen baren. En de aarde was geen paradijs meer. En die andere werkelijkheid, de relatie verbroken, de dood is gekomen, het volmaakte is weg, is de werkelijkheid nog steeds. Ook op 21 juni 2026. En in dat verhaal van het begin staat dat het paradijs gesloten werd, dat er een engel met een vlammend zwaard voor de ingang van het paradijs stond. En er staat een heel bijzonder motief bij. Ik weet niet of u dat weet. Er staat, de engel staat bij de ingang van het paradijs, opdat de mens niet zou eten van de boom des levens en zou leven tot in eeuwigheid. Een beetje gewone gezegd, God zegt, stel je voor dat mensen levend in die gebroken werkelijkheid, geen paradijs, de verbinding verbroken, de dood gekomen, het volmaakte weg. Stel je voor dat mensen in die situatie eten van de boom des levens en eeuwig altijd zouden moeten leven in die gebroken werkelijkheid vanaf dat moment. God zegt, het paradijs gaat dicht. De boom des levens is onbereikbaar. Want dat mensen altijd moeten leven in de hartverscheurende werkelijkheid van de dood en het onvolmaakte en zonder God, dat zal niet gebeuren. God zegt, ik grijp in. En het wordt anders.
Ik maak het zoals het ooit was. Er is een oud lied, die zingen we vanavond niet. Dat zegt, als alles voor hem buigt en vrede heerst alom, wordt de aarde weer een paradijs. Dat is het antwoord van God op wat Adam en Eva deden. Dat is het antwoord van God op de werkelijkheid ook van 21 juni 2026. En die verwachting van het paradijs wat komt, die klinkt in Jesaja 65. Het wordt voor Israël straks anders. Die klinkt in Openbaring 21. Het wordt voor de schepping straks anders. Die klinkt in dat thema van vanavond en die klinkt ook in dat slotakkoord van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in een eeuwig leven. Dat nieuwe wat God gaat geven, dat noemt de apostolische geloofsbelijdenis het eeuwige leven. Weet u het nog? In het paradijs was het ook eeuwig. Dat had te maken met tijd. Het houdt nooit op. En het had te maken met kwaliteit. Het is volmaakt. Weet je wat God zegt op deze warme zomerdag? Eens komt de grote zomer. Straks is alles volmaakt. Dat betekent niets van wat er hier niet klopt. Niets van wat er nu niet goed is. Niets van dat wat je zoveel pijn doet. Niets van wat er fout is, niets van dat alles zal er straks nog zijn. Geen ruzies meer die families levenslang of generaties langs uit elkaar scheuren. Geen verschrikkelijke ziektes meer die het leven en het lichaam van de mens tot op het bot toe ontluisteren. Nooit meer de dood die mensen losscheurt van geliefden die je nooit missen kunt. Niet meer het geweld van oorlog, waardoor duizenden onschuldigen omkomen. Niet meer het onrecht wat mensen verjaagt van huis, waardoor ze op de vlucht moeten en nergens een plek vinden waar het veilig is. Niet meer de handel in kinderen, in vrouwen die geronseld worden. Niet meer dat en zoveel meer. Dat zal straks, als de grote zomer komt, altijd weg zijn. Onvoorstelbaar. Hoe mooi om te mogen geloven dat het echt zo is. En alles wat je hier mist, en iedereen die je nu mist, en alles wat je nodig hebt, en alles waar je naar verlangt, dat is er dan, dat is er straks, dat is er in de grote zomer wel. Dat is er echt, dat is er voor altijd. Misschien anders dan je had gedacht. Misschien zoals je had gedacht, maar in ieder geval eindeloos veel mooier dan je had gedacht. Straks zijn al onze verlangens, nee, waarschijnlijk niet vervuld zoals wij het precies willen, maar zijn al onze verlangens gestild, verdwenen. De Bijbel noemt dat ergens heerlijk. Dat betekent op een ongedachte manier vervuld. Dan mis je nooit meer iets. Dan mis je ook nooit meer iemand. Dan heb je alles wat je verlangde. Toen ik deze dienst voorbereidde, toen dacht ik erover na. En ik dacht, hoe vind ik nou woorden om aan u duidelijk te maken wat die grote zomer nou echt is? En hoe dat paradijs nou
werkelijk is. En wat die belofte dat de dingen nieuw worden nou echt inhoudt. Ik dacht, welke woorden moet ik nou gebruiken? Ik heb al wat gezegd net, maar ik dacht, ja, dat is het niet. Het is veel meer. En ik heb, geen woorden kunnen vinden. Ik dacht vanmiddag, ik moet weg, anders kom ik te laat. En dan wordt u zo zenuwachtig. Maar ik vond die woorden niet. En ik dacht, misschien is dat ook wel heel mooi en heel veelzeggend. In onze werkelijkheid bestaan geen woorden om stem te geven aan hoe die andere werkelijkheid zal zijn. Geen oog heeft het gezien. Geen oor heeft het gehoord. Het is in de gedachten van niemand opgekomen. Met niets te vergelijken, zongen we, dat schone koninkrijk. Al onze woorden schieten tekort. En ik zei het al, in de apostolische geloofsbelijdenis wordt die grote zomer het eeuwige leven genoemd. In Jesaja 65 en ook in Openbaring 21 wordt dat woord niet gebruikt. Daar wordt een ander woord gebruikt. Daar gaat het over een nieuwe schepping. Over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het woordje nieuw, dat betekent in de Bijbel eigenlijk wat anders dan dat het in ons spraakgebruik, in ons taalgebruik betekent. Als ik een nieuwe auto koop, daar heb ik geen geld voor, dus ik koop een tweedehands. Hè, maar als je een nieuwe auto koopt, dan is die auto anders dan de vorige. Andere kleur, misschien een ander merk, misschien wat meer snufjes eraan. Maar uiteindelijk blijft het een variant op de vorige. Het is een ding met vier wielen, wat blik eromheen, stoelen erin, stuurwiel, gaspedaal, een rem en nog wat dingen meer. Dus mijn nieuwe auto is altijd een soort variant op de oude. Een beetje anders, maar eigenlijk hetzelfde. Maar dat betekent nieuw in de Bijbel niet. Nieuw in de Bijbel betekent niet een soort variant op het oude, maar net een beetje anders. Nieuw betekent in de Bijbel van een nieuwe, totaal andere orde. Geen variant op het oude, maar iets totaal nieuws. U moet Jesaja 65 nog maar eens lezen. Dat is een prachtig gedeelte. Dan wordt dat op allerlei manieren in allerlei beelden gezegd. En tegelijkertijd wordt er gezegd, ja, maar het is zo anders dan het was. Niet een beetje hetzelfde, maar net wat anders opgepoetst. Maar het is gans anders, totaal nieuw. En dat nieuwe, waar God het over heeft, en die nieuwe toekomst en die nieuwe grote zomer, dat is inderdaad ook een kwestie van tijd en van kwaliteit. Die is eeuwig, dat noemde ik al. Maar ik dacht, hoe leg ik nou uit wat dat is? Want eeuwig betekent, het houdt echt nooit op. Het gaat altijd door. En het is er altijd al geweest. Wie het snapt mag naar voren komen en het uitleggen. Er komt niemand. Ik moet eigenlijk ook even weg. Want ik heb geen idee. Dat is iets wat zo anders is, dat is iets wat in onze werkelijkheid natuurlijk niet past. Want wij leven in een werkelijkheid waarin alles een begin heeft, ooit begonnen is en een eind heeft. Ook weer stopt. Deze kerkdienst is begonnen, 6:30. U was allemaal op tijd, bijna. En stopt ook weer een keer, voor het donker wordt, maakt u zich geen zorgen. En deze dag begon om 12:00 vannacht en die stopt straks om 12:00. En deze week is vandaag begonnen en die stopt aanstaande zaterdag om 12:00 s'nachts. En dit jaar begon op 1 januari en dat eindigt op 31 december. En uw vakantie begint binnenkort, hoop ik voor u, maar het stopt ook weer een keer. En ons leven is ooit begonnen en het houdt hier op aarde ook een keer op. Alles van deze werkelijkheid is tijdelijk, is ooit begonnen en houdt ooit op. Maar in de nieuwe schepping zijn we in de eeuwigheid. Daar is geen tijd. Daar kom je nooit te laat. Dat is mooi, daar heb ik nog eens last van. U misschien ook.
Maar dan ben je nooit te laat. En in die nieuwe schepping bestaan ook allerlei vragen die wij vandaag stellen niet meer. Die vragen hebben veel mensen, hè? Iemand zei een tijdje geleden tegen mij, hoe oud ben je nou in de hemel? Ik dacht, gut. Was iemand anders, die had een leuk antwoord bedacht. Die zei, we zijn allemaal 33 omdat Jezus dat werd. Ik dacht, leuk bedacht. Maar dat is natuurlijk niet aan de orde, want in de hemel is geen leeftijd. Want leeftijd heeft met tijd te maken en dat is er dus niet meer. En dat nieuwe is ook in een heleboel andere opzichten anders. Mis ik nou mijn broer, die niet gelovig is in de hemel? En hoe vind ik mijn moeder daar terug? En herken ik daar mijn vader nog? En iemand zei, al die miljarden mensen, waar bergen we die op het kleine planeetje? Nou, u heeft vast ook wel een paar van dat soort enorm interessante en ingewikkelde en intelligente vragen. Maar het zijn allemaal vragen van deze werkelijkheid. En in de nieuwe werkelijkheid zijn die vragen er allemaal niet meer. Want in die andere werkelijkheid is het allemaal anders. Straks is er een werkelijkheid waarin al die vragen verdwenen zijn. En in de nieuwe werkelijkheid is er geen enkele begrenzing en geen enkele beperking meer die wij nog hier ervaren. Want, schreef Johannes in Openbaring 21, hij zag het in een visioen. Ik dacht, wat zal dat prachtig voor hem geweest zijn, hè? Ik maak alle dingen nieuw. Alles wordt nieuw. En niks is meer hetzelfde. En aan wat er vroeger was, schrijft Jesaja, zal niemand ooit meer terugdenken. Er komt straks een nieuwe hemel. Ik dacht, is de oude dan niet goed genoeg of zo? En er komt een nieuwe aarde. En er komt een nieuwe stad. En er komt een nieuwe schepping. Dat is het woord voor het heelal. En we krijgen een nieuw lichaam. Dat ook nog. Wat prachtig, hè? In de grote zomer is alles nieuw. U ook. Jij ook. Ik ook. We krijgen een nieuw lichaam. Wat prachtig, hè? Straks in de nieuwe schepping, in de grote zomer, zijn we weer helemaal mens. Naar geest en ziel en lichaam. Ik dacht aan die prachtige woorden van Jezus. Die stond bij het graf van zijn vriend Lazarus. En die huilde om de dood van een vriend die hij niet missen kon. En aan dat graf zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven wanneer hij sterft. En wie in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Ik dacht, is Jezus in de war, spreekt hij zichzelf tegen. Hij zegt, wie in mij gelooft sterft en wie in mij gelooft sterft niet. Maar Jezus bedoelt te zeggen, in het perspectief van de nieuwe, van de grote zomer. Als je hier je laatste adem uitblaast, dan sterft alleen je lichaam. En jijzelf leeft verder bij God, waar en hoe dan ook. En straks, als de grote zomer aanbreekt, dan krijg je een nieuw lichaam. Als de graven openbreken, zegt een lied van Huub Oosterhuis. Nee, dat moet je niet te letterlijk nemen, alsof het gaat om die paar vierkante meter waar je lichaam in de aarde wordt gelegd. Want heel veel graven bestaan niet meer. Die er ooit geweest zijn. En er zijn ook mensen die niet begraven zijn, maar in het crematorium zijn verast, of in de zee zijn omgekomen, of op het slagveld uit elkaar gespat. Nee, Jezus bedoelt, eenmaal maak ik ook je lichaam weer nieuw. En dan slijt het nooit meer. En dan is er nooit meer een voortwoekerende ziekte die het afbreekt. Een nieuw lichaam. Toen ik erover nadacht, dacht ik aan mijn Dirkslandse tijd. Voor de mensen die dat, dat weet bijna iedereen. Maar ik ben in Dirksland opgegroeid en geboren ook trouwens. En belijdenis gedaan in de vormde kerk bij dominee van der Linden. Die kent waarschijnlijk niemand meer.
Maar die liep gebrekkig, die had twee klompvoeten en dat beperkte hem in zijn werk ook enorm. Hij ging de kansel op, was die oude dorpskerk in Dirkstand, en ik dacht, wanneer valt hij er nou een keer af? Maar dat is nooit gebeurd, maar later kon die niet meer, want het werd steeds minder. En hij zei ooit een keer, weet je wat ik het mooie van de grote zomer vind? Dan kan ik weer dansen en springen en lopen. Dat dus, hè. Afgelopen vrijdag had ik een uitvaart van een jonge vrouw, 52 jaar, moeder van twee kinderen, overleden aan een vreselijke vorm van kanker die uiteindelijk in haar hoofd kwam. En ze werd getroffen door afasie. Ze kon niet meer praten bijna. En ze zei, Henk, wat moet ik nou straks als ik niks meer kan zeggen? En we hadden het over de grote zomer. En ik zei tegen haar, je krijgt straks een nieuw lichaam. En dan kun je weer alles zeggen wat je nu in je hoofd hebt. En waar geen woorden voor zijn vandaag. En ze zei, was het maar zover. We krijgen straks een nieuw lichaam. Zonder gebrek. Voor altijd. Volmaakt. Zoals Jezus opstond uit het graf met een nieuw verheerlijkt lichaam. En hij was niet onherkenbaar. Ze herkenden hem. Ze zagen zelfs in zijn handen nog de littekens van het kruis. Ik dacht, zou het straks ook zo gaan? Dat we in de nieuwe schepping toch, hoe dan ook, elkaar herkennen. We zijn niet voor altijd van elkaar gescheiden. We zeggen in het perspectief van de grote zomer tegen onze geliefden, tot straks, hoe het ook zal zijn. Vandaag is het 21 juni 2026. De zomer begint. Nee, dit is nog niet de grote zomer. De zomer van 2026 is over een aantal maanden waarschijnlijk weer voorbij. Of dit moet wel de grote zomer worden. Maar dat is niet aan ons. Maar we gaan in de zomer van 2026 onderweg. Naar de grote zomer. Vanuit het tijdelijke naar het eeuwige. Vanuit het gebrokene naar het volmaakte. We gaan onderweg, zegt dat prachtige lied wat we daarna gaan zingen, naar een toekomst vol van hoop. En wij kijken omhoog, te midden van al die duizend vragen die er vandaag zijn. En weten we wat we geloven? Dat God ons in al die vragen draagt. En hoe het ook zal zijn, één ding weten we. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. Onderweg naar de grote zomer. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Het lied van Sela betekent, ook voor mensen die hier in de dienst zijn, weet ik, heel veel. Dat zullen er vast meerdere zijn voor wie dat geldt. We gaan het zingen. Het lied Een Toekomst Vol van Hoop.

We willen samen danken en met en voor elkaar bidden. In het gebed is er een moment van stilte. Wellicht denkt u juist vanuit waar het vanavond over ging aan iemand. Dan mag u de naam van die persoon in stilte noemen. Of denkt u aan een bepaalde situatie. Misschien wilt u ook zelf en voor uzelf in de stilte iets zeggen tegen onze God. Dat mag natuurlijk allemaal. En we brengen onze gebeden bij de Heer door daarna het Onze Vader samen hardop te bidden. Zullen we danken en bidden. Lieve God, wat mooi dat als wij geen woorden hebben om uit te zeggen wat u ons belooft, als al onze woorden van deze werkelijkheid te weinig zijn en tekortschieten om iets van die nieuwe werkelijkheid, die grote zomer, uit te zeggen. Wat mooi dat er dan een lied is. Wat bezingt dat waarvoor geen woorden te vinden zijn. Dat was het lied wat we net zongen. Dat lied wat onder ons geliefd is, maar wat ook zo sprekend is. U geeft een toekomst vol van hoop. Het klonk als een eindeloze refrein in dit lied. En het is ook geweldig om dat elke keer te blijven zingen met elkaar. Om de hoop levend te houden. En voor elkaar, als de hoop soms zo ver weg leidt. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. En we zongen het in die oude psalm. Als u het belooft, dan zult u het ook doen. En wij bidden, Heer, dat we in de nacht van strijd en zorgen, wie kent ze niet, in onze eigen situatie, denkend aan mensen met wie we verbonden zijn, rondkijkend in deze wereld, in de nacht van strijd en zorgen, we bidden, Heer, dat we ons oog omhoog richten, naar u omhoog kijkend. En biddend dat in al die duizend vragen, in al die dingen die we niet begrijpen en waarin we soms ook u niet begrijpen, één ding vasthouden. Niemand anders, u alleen. Leid ons door dit leven heen. Lieve God, we danken u voor het verhaal van de grote zomer. Deze soms zo hartverscheurende werkelijkheid is niet alles, is niet het enige. Het blijft, Goddank, niet zoals het nu is. En er is meer dan die 20 of 50 of 80 of 100 jaar dat we hier zijn. We danken u ervoor dat dat meer, dat die andere boodschap vanavond klonk in de realiteit van nu, zo anders dan u het maakte, dan u het bedacht, dan u het bedoelde, dan u het wilde. Maakt u alles anders. Maakt u alles nieuw. Wordt het weer zoals het was. Een kwestie van tijd. Wordt het weer eeuwig. Een kwestie van kwaliteit. Wordt het weer volmaakt. Eenmaal komt dat andere, dat nieuwe, met niets te vergelijken. Ooit zal het zo zijn. Anders dan we ons kunnen voorstellen. Alle pijn voorbij. Alles wat we missen, voor altijd vervuld. Allen die we missen, voor altijd teruggevonden. Lieve God, we bidden dat het uitzicht op de grote zomer ons draagt. In deze zomer, in de herfst, in de winter, alle dagen, in alle situaties van ons leven. En we bidden dat we iets van die hoop waaruit wij mogen leven, uitdragen aan zoveel mensen
die denken dat dit het enige is en het nooit anders wordt. God in de hemel, we bidden voor al die situaties waarin het leven en de wereld zo anders is dan u het bedoelde. We denken aan het wereldtoneel en wat daar gebeurt. Wij denken aan persoonlijke situaties van mensen die te maken hebben met gebrokenheid, met verlies, met gemis, met onvolkomenheid. Wij bidden voor al die situaties waarin het ook in de kerk anders is dan u het bedoelde. Waarin het in ons dorp, hier op het eiland, in ons land niet is zoals u het bedacht. O God, we bidden dat iets van die grote zomer er mag zijn. In ons leven, in onze gemeente hier in Oudorp. En via ons ook in onze omgeving. Zegen ons, Heer, als we zometeen de weg van ons leven vervolgen, deze nieuwe week in, de zomer in, we bidden dat we gaan met u, gelovend dat u met ons bent. Wij bidden, Heer, vanavond in het bijzonder voor uw volk Israël. We lazen die oude profetenwoorden, dat het eenmaal in Jeruzalem anders zal worden. En wij bidden voor hoe het daar nu is. Wij bidden, Heer, dat Jood en Palestijn vrede vinden bij het kruis. Wij bidden dat u uw grote belofte voor Israël vervult. Niet dankzij alles wat ze doen, maar ondanks en dwars door alles wat er gebeurt. U bent God de Allerhoogste. God van onbegrensde macht. En wij bidden om het einde van de nacht. En om de nieuwe morgen, waarop nooit meer de nacht volgt. Lieve God, in de stilte willen we bidden voor mensen aan wie we denken, voor situaties die ons bezighouden, willen we wellicht ook bidden voor onszelf. U hoort onze gebeden, ook al zijn ze zonder woorden.

En wij bidden in verbondenheid met elkaar de woorden die u zelf ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik mag de collecten van harte bij u aanbevelen. Die zijn, zoals u weet, bij de uitgang. Wij groeten vanuit onze kerk de mensen die online met ons verbonden zijn. Wensen hen de zegen van God toe. En die zegen zingen we ook voor elkaar en aan elkaar toe. Met het laatste lied, Ga met God en Hij zal met ons zijn. We zingen de eerste 3 coupletten voor de zegen en het 4e couplet aansluitend aan de zegen. En we doen dat, als dat kan, staande.

Open uw hand, open uw hart. Ontvang de zegen van de Heer. Draag die mee en draag die uit. De Heer zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten. En hij zal ons genadig zijn. De Heer verheft zijn aangezicht over ons. En hij geeft ons zijn eeuwige vrede. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en op de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland. Altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond en van harte welkom bij Stromen van Zegen. Het is zondagavond. De dag loopt langzaam ten einde. En dit is het moment om tot rust te komen en te luisteren naar de mooie liederen en psalmen in het programma Stromen van Zegen. Tussen 8 en 10 uur nemen we je mee in 2 uur non-stop christelijke muziek. Samengesteld door André den Boer. Liederen die raken, bemoedigen en je dichter brengen bij Gods liefde. Of je nu thuis bent of gewoon even een stil moment voor jezelf zoekt, laat alles wat je bezighoudt even los. En luister vanavond gezellig naar Stromen van Zegen.

U luistert nog steeds naar Stromen van Zegen op deze zondagavond bij Omroep Archipel. Misschien zit u rustig thuis of luistert u mee terwijl de avond langzaam vordert. Juist op zulke momenten kan muziek iets bijzonders doen. We hopen dat de liederen van vanavond u bemoedigen en u mogen herinneren aan Gods trouw die elke dag weer nieuw is. Blijft u luisteren, er volgt nog meer mooie en vertrouwde muziek hier bij Stromen van Zegen. We wensen u een gezegende en rustige zondagavond.

ging steeds over de schepping. En de schoonheid die de Heere laat zien in dat prachtig boeket van zijn genade. Helemaal als Jezus verschijnt. En hij niet alleen in dit leven je de hand reikt en je draagt. En hoop geeft. Maar soms ook weer de ogen verder laat kijken naar die allerschoonste schepping die nog moet komen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde die waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. En de dood, die zal er niet meer zijn. En geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen, die zijn dan voorbij gegaan. En hij die op de troon zat, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En wie dorst heeft, die zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water van het leven. En wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

beste luisteraars. Dit was Stromen van Zegen op deze zondagavond. We hopen dat de muziek u heeft mogen raken en bemoedigen. En dat u Gods nabijheid hebt ervaren in deze momenten van rust. Neem deze zegen met u mee de nieuwe week in vertrouwen en vrede. Morgen om 6 uur zijn we weer met Stromen van Zegen. We kijken er naar uit om dan opnieuw samen met u te luisteren. Voor nu wensen wij u een gezegende avond en een goede nachtrust. Goedenavond en tot morgen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. De Adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: was up, I was down.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
2: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
1: Interviews.
3: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
4: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
1: En het laatste sportnieuws.
5: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
3: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlok

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.